0: nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
2: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
1: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder...

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
2: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
1: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder...
3: Ha!

FM. Muziek uit je eigen stad. Hoor je op Den Haag FM. De Vrijmibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
2: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heenkomen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
1: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: 6 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
2: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
1: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 7 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
2: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
1: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
6: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
5: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder

0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
2: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
5: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
4: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder.
3: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
5: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
4: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder.
0: Het

0: is Den Haag FM. 100% Haags.
1: Do you hear me talking to you?

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
8: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
9: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
8: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken.
10: Dag allemaal, ik ben Ron Vreese. Leuk dat je er weer bij bent bij het politieke radioprogramma van Den Haag FM en Omroep West. Dat je later vanaf vandaag ook terug kan luisteren in je favoriete podcast-app. Ja, het is zover. Den Haag heeft een nieuw college. Een nieuw bestuur met wethouders die met het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, de VVD, Denk en het CDA aan de slag kunnen. En deze week werden alle 10 de wethouders benoemd. En toen bleek in een raadsdebat ook dat de oppositie alles behalve enthousiast is over de afspraken die gemaakt zijn. En dat ze heel veel bedenkingen hebben bij de uitvoering en de gevolgen voor met name kwetsbare mensen in de stad. Ik ga het er straks over hebben met de twee leiders van de grootste oppositiepartijen in de Haagse gemeenteraad, D66 en Pro. Maar nu eerst iemand die wel staat te juichen bij de gemaakte afspraken. En die staat te springen om aan de slag te gaan. Sterker nog, ze is al aan de slag gegaan, want ze is al anderhalve dag wethouder. Hier is de kersverse VVD-wethouder van Financiën en Cultuur, Lotte van Basten-Waterburg. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. En vergeet Scheveningen niet.
10: Scheveningen? Oh, ja. Hoe kon ik dat nou weer vergeten?
11: Financiën, cultuur en Scheveningen.
10: En Scheveningen. Ja, maar die stadsdelen, die heeft iedereen heeft er wel eentje. Ja. Dus jij hebt Scheveningen. Wil je speciaal Scheveningen hebben?
11: Ja, zeker. Ja, natuurlijk een prachtig stadsdeel. Waar ik ook. Ik woon er zelf. Dat helpt misschien een klein beetje. Maar het is ook. Er gebeurt zoveel. Ja. De haven valt erin. Maar ook het Belgisch Park. En alles daartussen.
10: Vreugdevuren.
11: Gebeurt altijd wat. Druk stadsdeel. Ja, prachtig. Okay. Dus blij mee.
10: Wat mij opviel bij de benoeming van de wethouders, dat er regelmatig ook de chauffeurs werden bedankt door de vorige wethouders. En toen werd er gezegd, nou, de chauffeurs gaan het met dit college een stuk drukker hebben. Want er zitten allemaal mensen in die toch wel heel erg graag gebruik gaan maken van die dienstauto. Ik zag Ralf Sluis, geloof ik, van Hart voor Den Haag al appen of op social media zeggen. Morgen begint het, ik word om 8:30 opgehaald door de dienstauto. Ben je met de dienstauto hier?
11: Nee, omdat we nu op Ypenburg zitten, ben ik met mijn eigen auto. Maar eigenlijk was ik van plan, als we gewoon in het stadhuis of bij de Biep hadden gezeten, om lekker met de fiets te komen. Okay. Want ik wil toch ook wel gewoon een beetje blijven fietsen af en toe.
10: Dus we gaan jou niet veel achterin een dienstauto zien?
11: Vast ook wel, want het is natuurlijk wel ook de bedoeling dat je niet alleen in Den Haag bent. Je zal ook voor overleggen naar andere delen van het land moeten. En ook in de stad is het soms echt wel nodig, hè? Want het is ook een werkruimte. Als je van Leidseveen naar Loosduinen moet, ben je best even onderweg. En dan kan je in de auto als wethouder wat werk doen. Kan je wat telefoontjes plegen of wat stukken lezen. Dus ik ga er ongetwijfeld wel gebruik van maken, maar niet voor elk ritje.
10: Maar het is wel wennen voor je natuurlijk.
11: Heel erg, ja. Ik vind het een heel gek idee dat het überhaupt kan. Ja, ik heb nog nooit een chauffeur gehad.
10: Gefeliciteerd.
11: Nou,
10: hoe belangrijk is het eigenlijk dat de VVD, want jullie zijn opgestapt naar aanleiding van de hele discussie over moet Hart voor Den Haag wel of niet terug in het college, toen naar die uitspraak, die vrijspraak. Mm-hmm. Hoe belangrijk is het eigenlijk voor jouw partij, de VVD, dat je weer terug bent in het centrum van de macht van het dagelijks bestuur?
11: Ja, uiteindelijk vind ik dat die raad daar ook een heel belangrijke plek in heeft. Dus de afgelopen jaren dat we in de oppositie hebben gezeten, heb ik dat ook als heel, heel waardevol gezien. En hebben we ook echt impact kunnen maken. Maar met de nieuwe coalitieperiode zie je natuurlijk wel dat je kunt verwachten dat er een wat stabielere coalitie start dan de afgelopen jaren heeft gezeten.
10: Zij zijn met een glimlach.
11: Ja, ook omdat dat best leuk was. Hè? Want in die oppositie, als je echt wat kan veranderen. En dat kon omdat het college niet helemaal dicht zat. Dat die coalitie niet helemaal dicht zat.
10: Er zal ook geen meerderheid. Meer op een gegeven
11: precies.
10: Moment.
11: Ja. Dus ik denk dat het ook echt een hele belangrijke plek is vanuit die raad. En daarom moet je die oppositie ook serieus nemen en proberen ook met ze samen te werken. Dat vind ik nu ook, nu we in de coalitie zitten. Maar natuurlijk is het voor de VVD fantastisch dat we nu aan de knoppen zitten en ook echt zelf kunnen gaan meesturen in het dagelijks bestuur van de stad.
10: Ja, er wordt gezegd, dit college maakt een ruk naar rechts. Is dat iets waar je in herkent?
11: Ja, ik vind dat een wat lelijk frame eigenlijk. Want ja,
10: dat klopt wel toch, als je naar de inhoud kijkt?
11: Nou, het is zeker een heel andere koers dan het vorige college
10: ruim
11: had.
10: Ruim baan voor de auto, doorstroming, minder milieumaatregelen. Nou, bezuinigen, de lasten niet verhogen. Dat is allemaal hardcore rechtsbeleid.
11: Ik zou denk ik eerder misschien centrumrechts noemen waar we zijn uitgekomen. Want uiteindelijk is Hart van Den Haag is een lokale partij. Ze hebben rechtse, maar ook hele linkse standpunten. Denk, zit echt links van het midden. En het CDA en de VVD, ja, wij zitten natuurlijk een beetje centrum-rechts. Ja. Dus voor mij ligt er echt een mooi verhaal voor de stad. En ja, er zitten een paar hele belangrijke koerswijzigingen in. En daar ben ik juist heel trots op.
10: Want, welke vooral?
11: Nou ja, op het gebied van bijvoorbeeld werkgelegenheid. Op het gebied van armoedebeleid, bij welzijn. Daar hebben we al jaren discussies over. Er wordt heel veel geld uitgegeven ieder jaar. Maar wat bereik je nou eigenlijk met dat geld? En daar kon eigenlijk nooit over gesproken worden in vorige coalities. En ik vind het heel, heel gaaf dat deze nieuwe coalitie heeft gezegd, wij gaan echt kijken of we dingen anders kunnen doen. En dat is volgens mij een hele goede zaak. Want dan gaan we echt kijken of we die mensen die dat nodig hebben wel kunnen blijven ondersteunen. Maar een beetje effectiever. En een beetje ook met meer activerend beleid, zeggen we dan. Hè? Dus proberen om mensen echt uit die armoede te krijgen. In plaats van ze iedere week wel een tas boodschappen geven. Zorgen dat ze er zelf uit kunnen komen. En ze die tas boodschappen zelf kunnen gaan kopen.
10: Ja, nou, je begint er nu over dat welzijnsbeleid en armoedebestrijding. Dus laten we het dan maar gelijk. Ik had het eigenlijk iets later in het gesprek gepland, maar we zijn er nou toch mee bezig. De oppositie zegt, ja, maar hier, dat verhaal van de coalitie, dat je dat dan dus beter kan maken en efficiënter en de echte mensen die het nodig hebben ook echt wel kan blijven helpen. Dat gaat natuurlijk niet lukken met die opgave aan bezuinigingen die daar ligt. Dus dat gaat altijd ten koste van volume en van de mensen die je kan helpen. Waarom denk jij dat niet zo is?
11: Nou, omdat ik denk dat die kritiek heel erg komt vanuit hoe we het altijd gedaan hebben. En dat merkte ik sowieso de afgelopen jaren in Den Haag. Het kan niet anders georganiseerd worden dan dat we tot nog toe hebben gedaan. Dat is natuurlijk heel raar om te denken dat je het niet op een andere manier kan organiseren. Als je kijkt naar steden om ons heen, dan doen zij andere dingen. En bereiken ze ook resultaten. En soms ook echt betere resultaten. Ja, en ik vind het heel mooi dat deze coalitie het aandurft om te zeggen, we gaan kijken of we het of het anders kunnen doen. Of we beter kunnen leren, ook van andere voorbeelden. Van Groningen tot Rotterdam, zou ik zeggen.
10: En wat is dat anders dan?
11: Nou ja, bijvoorbeeld dat je bij het werkgelegenheidsbeleid... dat je veel meer met sociaal ondernemers gaat samenwerken. De afgelopen jaren was dat best wel beperkt.
10: Wat bedoel je met sociaal ondernemers?
11: Nou, eigenlijk, dat zijn bedrijven, dat zijn echte ondernemers... die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen... om een normale werkplek te vinden. En dat is dan stap voor stap, want dat kan bijna niet in één keer... Hè, als dat mensen zijn die echt ver van die arbeidsmarkt afstaan. Maar daar zijn die bedrijven veel beter in dan de gemeente... als je naar de resultaten van de afgelopen jaren kijkt. En wij zeggen, als we die bedrijven nou wat meer ruimte geven... want ze kunnen nu maar een heel klein stukje van die groep mensen... die hulp nodig heeft, mogen zij doen. Want de gemeente doet heel veel van dat werk zelf. En wij zeggen, als je die sociaal ondernemers nou wat meer ruimte geeft...
10: Dat ze meer mensen kunnen helpen, bedoel je?
11: Ja, precies. En wij zien dat zij het tot op heden effectiever doen dan de gemeente. Dus wij gaan kijken of we dat kunnen uitbreiden... Ja. En zo meer mensen kunnen helpen... zonder dat de gemeente daar honderden mensen voor nodig heeft... om dat zelf te doen.
10: Is dit nou wat jij nou vindt wat moet gebeuren? Want wat mij opviel deze week in het debat over het akkoord... is dat de nieuwe wethouder, die was toen nog fractieleider van DENK, Noor Ikar... de vraag kreeg, ja, maar hoe ga je dat dan doen? 10 miljoen bezuinigen op dit soort projecten, hè, participatie en werkgelegenheid... En toen zei hij, ja, daar moet ik nog eens even goed over na gaan denken. En daar was de oppositie verbolgen over. Die dacht, ja, hoezo? Ga je daar nu pas over nadenken? Jullie willen hervormen, dan heb je toch wel een beeld van wat je wil. En hij moest dat antwoord schuldig blijven. Dat vond ik op zich ook wel een raar moment. Ik wil het nou niet over hem hebben, want hij is er niet bij. Maar hebben jullie het allemaal wel goed doordacht? Dat is de vraag.
11: Ja, ik denk het wel. En wat ik net vertel over die sociaal ondernemers... daar hebben we het echt over gehad aan tafel. Daar staat ook een afspraak over in het akkoord. Dus dat is ook iets waarvan ik zeker weet dat hij ermee aan de slag gaat... en dat hij er ook in gelooft. En de andere kant is dat je in zo'n debat... natuurlijk niet je beleidsplan al klaar hebt liggen. We hebben een coalitieakkoord gesloten. En dit soort afspraken gaan we nu moeten uitwerken. Dus hij kan daar niet in één keer zijn hele beleidsplan uitrollen. Daar heb je een beetje tijd voor nodig. En dat zie je altijd bij coalitieakkoorden.
10: Ja. Dus dat is niet zo gek. Dus de oppositie was eigenlijk te vroeg met de opmerking... het is allemaal niet goed doordacht en de uitvoering deugt niet. Want die uitvoering moet nog komen.
11: Absoluut, ja. Dat is natuurlijk logisch. Want we zaten nog niet eens in het nieuwe college, in de nieuwe coalitie... toen we dat debat voerden. Want dat debat was natuurlijk eigenlijk de start van het coalitieakkoord. En de dag daarna zijn we pas met de nieuwe club beëdigd. Dus de komende weken, maanden ga je die plannen echt maken. Ga je dus ook die afspraken uitwerken tot hoe ga je dat nou precies doen. En in welke stappen kan je dan die besparingen ook inboeken. Ja. En natuurlijk moet je dan ook kijken wat de effecten zijn. Want dat is nou het mooie van deze coalitie. We hebben heel duidelijk ook gezegd, we doen onze ogen niet dicht. We gaan echt wel veel beter kijken naar wat we doen en wat de effecten daarvan zijn. En door dat beter te doen, kun je dus ook zeggen, oké, als dit dan niet werkt, dan gaan we een andere aanpak kiezen. En dan hoef je dus ook niet daar minder geld aan uit te geven. Maar je moet wel kunnen stoppen met dingen die niet werken. En dat is de afgelopen jaren is er heel krampachtig vastgehouden aan alles wat we altijd al deden. Dus het kon alleen maar extra.
10: Oké, maar zou het ook zo kunnen zijn dat als je tot de conclusie komt dat het niet werkt, dat je toch meer geld moet uitgeven eraan?
11: Ja, dat kan natuurlijk altijd. Kijk, ik zit hier ook als nieuwe wethouder financiën.
10: Daar ga ik het zo nog even over hebben.
11: Dus ik ga zeker proberen om dat te voorkomen. En we gaan ook helpen om te zorgen dat er maatregelen komen.
10: Maar niet een Ilko Heijnen die overal nee tegen gaat zeggen.
11: Ik geloof ook niet dat Ilko Heijnen overal nee tegen
10: zegt. Als minister van Financiën. Ja. Okay.
11: Maar je moet wel natuurlijk... Ja, we hebben afspraken gemaakt en we gaan natuurlijk wel alles aan doen om die waar te maken. En dat is ook belangrijk voor de stad. Want anders dan hadden we belastingen moeten verhogen. Of moeten we... bijvoorbeeld, we gaan investeren in extra sportvelden, in extra zwemwater in de stad. Dat is hartstikke hard nodig. Ja, als je niet oppast, kan je dat niet doen. Dus ik ga er hard op letten en flink op sturen om te zorgen dat we dat halen. Maar je moet altijd je ogen open houden. En wij willen ook niemand door de ondergrens laten zakken als coalitie.
10: Nou, dat zijn genoteerd hier. Toen ik aan jou vroeg, waar ben je nou het meest trots op? Of wat is dan echt VVD inbreng? Dan dacht ik eigenlijk dat je... Toen begon je dus over het hervormen van welzijnswerk... en werkgelegenheidsprojecten en armoedebestrijding. Maar ik dacht, ze gaat zeggen... we gaan extra geld uitgeven aan veiligheid en aan woningbouw. En we gaan dat doen zonder dat we de lasten verhogen. Dat is hardcore VVD.
11: Zeker.
10: En, Volgens mij moet je nog een beetje beter in je rol als wethouder van Financiën komen. Want dat is natuurlijk echt wel wat een VVD'er graag altijd ziet, toch?
11: Ja, nee, maar ik ben daar ook hartstikke trots op. Maar er zit zoveel moois in dit akkoord, Ron, dat ik het moeilijk vind om maar één ding uit te kiezen. Want we zijn echt. Ja, we hebben dingen kunnen afspreken die wij als VVD al jaren willen voor de stad. Dus ik ben echt heel erg trots op wat er ligt. En ik denk dat dat eigenlijk alle VVD'ers die ik gesproken heb, die zien dat ook. Dus ja, ik vind dat echt een. Ik ben heel trots op dat resultaat.
10: Ja, ik wil even terug naar de onderhandelingen. Dus we praten nu een beetje gemixt met jou als partijleider, fractievoorzitter wat je was en ook nu de kerstverse wethouder. Maar ik wil nog even terug naar de onderhandelingen toen jij dus nog partijleider van de VVD was en in die onderhandelingen zat. Er was volgens mij een kantelmoment in de onderhandelingen met D66... toen jouw partij, de VVD, hè, want ze waren het aan het proberen, Richard de Mos en D66... en toen kwam jouw partij ineens met het standpunt: nee, wij willen gewoon die sportlaan, helemaal geen asielopvang. Dat was een aanscherping van jullie kritische standpunt wat je al had. Maar jullie zeiden eigenlijk: wij willen ook geen sportlaan, asielopvang. Vrij snel daarna brak Richard de Mos de onderhandelingen met D66 op. Dat is althans het verhaal. Want, was mijn redenering, hij heeft een escape. Hij kan nu met de VVD, kan hij wel afspreken dat die sportlaan dicht gaat. Is dat inderdaad ook het kantelmoment geweest wat jou betreft in de onderhandelingen?
11: Ja, ik weet niet of dat een rol heeft gespeeld in die gesprekken. Want ik weet, dat alternatief van deze vier partijen bestond er natuurlijk al vanaf het begin. En eerder, we hebben eind april een debat gehad en toen zei Richard ook al: ik wil met die vier partijen samen in plaats van met D66. En dat ging toen toch weer naar D66 toe. Hij heeft volgens mij altijd die optie in zijn achterhoofd gehouden. En mijn beeld is dat zij aan tafel echt geprobeerd hebben om eruit te komen op asiel met D66.
10: Ja, maar er was een compromis dat het dan een kleinschalige opvang moest worden, maar niet helemaal dicht. En ja, jou kon hij de afspraak maken helemaal dicht.
11: Ik weet natuurlijk niet waar zij zijn uitgekomen in die gesprekken. En ik was daar niet bij. Maar inderdaad, er speelde toen in de raad ook een discussie over die sportlaan. En het kan zomaar zijn dat dat een rol heeft gespeeld. Maar we hebben daar niet achter de schermen met Hart voor Den Haag over lopen praten.
10: Geen dubbele onderhandeling gevoerd?
11: Nee, absoluut niet.
10: Oké. Dan toch even over die asielafspraken. Want daar zijn best wel kritische geluiden over te horen. Jullie willen de spreidingswet uitvoeren. Maar een harde garantie dat dat ook gaat lukken, die heb je niet. Omdat je hebt de sportlaan afgeschreven. Dat zijn 440 plekken voor asielzoekers. Dan zou je er bijna geweest zijn aan die taakstelling. En nu wissel je het in voor iets onzekers als kleinschalige opvang in de wijken of misschien iets extra's in de Binkhorst. Hoe hard is die garantie eigenlijk wat de VVD betreft dat die spreidingswet moet worden nageleefd?
11: Nou, de afgelopen jaren heeft Den Haag natuurlijk ook geprobeerd die wet na te leven. En het is nog nooit gelukt om de taakstelling ook echt te halen. Dus voorop staat, wat is de spreidingswet halen? Daar kan je echt een discussie over voeren. Maar ik zie een hele heldere afspraak staan dat we gaan proberen om die taakstelling te halen. En ik weet zeker dat de nieuwe wethouder die dat moet gaan doen, Arjen Dubbelaar, dat die er ook hard voor aan de slag gaat. Want dat zijn de coalitieafspraken die we gemaakt hebben. En daar gaan we dus ook echt op sturen.
10: Hoe ga je daarop sturen? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
11: Nou, dat betekent dus dat Dubbelaar op zoek zal moeten naar locaties om meer mensen op te vangen. En dat staat als een huis, zou ik zeggen. Want die afspraak staat er net zo hard in. Geen mensen op de sportlaan, maar wel die taakstelling halen. Dat betekent dat er nieuwe locaties bij moeten komen. En het kunnen ook grotere locaties zijn, zolang die maar niet in woonwijken liggen. Ja. Dus ik denk dat daar echt wel mogelijkheden zijn. En ik kan natuurlijk niet nu een lijstje adressen opnoemen. We hebben het echt wel gehad over allerlei locaties. Ook over andere locaties waar al mensen worden opgevangen. En ook over plekken die mogelijk zouden zijn om mensen op te vangen. Maar we hebben ook duidelijk afgesproken, we gaan dat niet nu in dat akkoord opschrijven. Want dat is ook niet de plek, hè? Dan zou je mensen ermee overvallen wat je ermee gaat doen.
10: Die plekken die je dan hebt besproken in de onderhandelingen, waar je eventueel ook mensen zou kunnen opvangen, zijn dat kleinschalige opvangplekken in de wijken? Is daar nog ruimte voor, wat jullie betreft?
11: Wisselend.
10: Maar die zijn er ook?
11: Ja, zeker. Er zijn ook kleinschalige plekken in wijken.
10: Maar waar dan? Want ik zou er wel eentje kunnen noemen. Het Bronnevo ziekenhuis in Benoorde... Jij begint gelijk te lachen. Het Bronnevo ziekenhuis in het Benoorde Hout. Daar zou je iets van kunnen maken met een deelopvang en een deel natuurlijk ook voor jonge startende ondernemers. Of
11: het wordt ook nog gebruikt, hè, dat ziekenhuis.
10: Ja, maar je kan het voor een deel gebruiken en voor een deel ook. Je kan er een mixfunctie van maken. En dan niet zo massaal zoals Sportlaan. Maar daar zou je. Je begint te lachen. Is dat, zijn dat plekken waar jullie dan eventueel ook naar gaan kijken? Dat soort plekken?
11: Ik heb deze nog niet eerder gehoord. Ik heb ook geen idee of het zou kunnen. Maar ik vind het een interessante suggestie. Ik zal hem aan Dubbelaar meegeven.
10: Nee, maar het is natuurlijk best wel omdat. Richard de Mos had vorige week eigenlijk geen antwoord toen we hem vroegen, maar waar dan in de stad? Want zoveel ruimte is er niet. En ook kleinschalige opvang is gelijk al.
11: Maar kleinschalige opvang, dat zie je bijvoorbeeld ook. Dat gebeurt nu op de Statenlaan in het Statenkwartier. Alleen dan voor dakloze gezinnen worden een aantal appartementen gemaakt. En dat is gewoon in een pand waar een verdieping leeg staat. Dat dan een aantal appartementen worden gemaakt. Dus het kan ook gaan om dat soort plekken. En dat is helemaal niet gek om juist op die schaal te kijken. Want dan heb je veel minder impact op die buurt. Okay. In dit geval gaat het om dakloze gezinnen. Maar dat kan natuurlijk ook gaan voor asielzoekers.
10: Ja, oké. Okay. Ik ga even doorschakelen naar jouw rol als wethouder van Financiën. Want er ligt een behoorlijke opgave voor je. Er moet fors gesneden worden in de uitgaven om al die extra investeringen mogelijk te maken. We hebben het al even gehad over welzijn en over armoedebestrijding. Het is nogal wat. En je hebt ook gezegd, ik wil de financiën sexy maken. Sexy bezuinigen, denk ik dan. Hoe ga je dat doen?
11: Nee, dat gaat om. Wat mij is opgevallen dat ik in de raad zat, is dat heel veel raadsleden vinden financiën best ingewikkeld. En mensen buiten ook. Dus de interesse voor die financiën zijn niet zo groot. En dat vind ik zonde. Want de financiën zijn het belangrijkste sturende element. Dat is de belangrijkste sturing die de gemeenteraad kan geven. En wat mij nou echt heel leuk lijkt, is om wat meer te laten zien. Hoe werkt het nou? En dat heb ik dan inderdaad. Ik heb gezegd, een beetje sexy maken. Laten we eens kijken of we op social media kunnen laten zien. Hoe werkt het nou als je een begroting maakt als gemeente? Het gaat over heel veel geld. Hoe maak je nou die keuzes? Ja, dat vind ik een leuke uitdaging om de komende jaren te doen. En ik had een hele enthousiaste woordvoerder die ook meteen zei. Die ogen gingen stralen. Dus ik denk dat we daar wel wat leuks kunnen verzinnen.
10: Ja, D66 zei van de week in het debat over het coalitieakkoord. Die financiële paragraaf die zit vol onzekerheden. Je gaat interen op reserves, bezuinigingen inboeken. Maar de vraag is of je die kan halen. Efficiëntieslag in het apparaat. De VVD in de oppositie zou deze begroting ook. Die zou er ook gehakt van hebben gemaakt. Dat zijn dan mijn woorden, maar. Waarom ga je hier dan toch je handtekening onder zetten als wethouder van Financiën van de VVD? Want er zitten veel onzekerheden in die nog maar zeer de vraag zijn of je het kan lukken.
11: Nou, weet ik niet. Ik denk juist dat zowel de besparingen als die investeringen zullen hard werken zijn. Hè? Er moet echt heel veel werk worden verzet. Nou, dat gaan we de komende jaren ook moeten doen. Maar ik denk dat ze heel realistisch zijn. We hebben die bedragen ook goed overwogen en als VVD al langer over nagedacht.
10: Ja, jij zegt ze zijn heel realistisch, maar die 42 miljoen efficiëntiemaatregelen.
11: Ja, maar dat is 4% van de gemeentelijke organisatie. Ja,
10: dat kan wel wezen, maar ik heb bij de Rijksoverheid ook heel vaak taakstellingen gezien die ook maar een klein deel van de totaal Rijksbegroting zijn en die gewoon niet gehaald werden. Minder externe inhuur. Nou, het is soms bijna onmogelijk, want de expertise, als je het anders wil doen in bijvoorbeeld de jeugdzorg, die is niet aanwezig. Dus wat doen ze? Hup, we halen expertise van buiten. Dan lopen die bedragen alleen maar op. Waarom gaat dat jou wel lukken?
11: Nou, ik denk dat dat gaat lukken, omdat we op heel veel van die vlakken al een tijdje aan het sturen zijn. Hè? Dus een deel van de besparingen kunnen we inboeken, omdat er al hele goede processen in werking zijn gezet. Ook door het vorige college overigens. En voor een deel gaan we ook keuzes maken, Ron. En dat is best moeilijk. En als politiek doen we dat ook niet graag. Zeggen waar we mee
10: wat
11: stoppen.
10: Voor keuzes dan?
11: Nou, wat mij betreft gaan we kijken naar een takendiscussie ook. Gaan we ook echt kijken, wat doen we als gemeente? En moeten we dat eigenlijk wel doen? Maar ook dit soort dingen moeten we natuurlijk wel met elkaar gaan uitwerken. We hebben dat bedrag minder hoog gezet dan in mijn verkiezingsprogramma. Ik denk dat het zelfs nog een slag meer had kunnen zijn. Nou, ik denk dat we met deze besparing besparing een realistisch getal hebben gekozen. En waar ik heel veel vertrouwen in heb dat we dat echt kunnen realiseren. Als je kijkt naar Amsterdam, daar gaan ze 250 miljoen bezuinigen op de organisatie. Rotterdam, volgens mij 70 of 80 miljoen.
10: Maar die hebben ook nog geen succes daarmee.
11: Rotterdam heeft in de vorige periode ook al 60 miljoen gedaan. En Den Haag is daar terughoudend mee. Ik vind dat ook goed, want we willen ook dat die gemeente goed blijft werken voor mensen in de stad. Moeten we ook echt zorgen dat dat blijft gebeuren. Maar ik denk wel dat we kunnen kijken naar, moeten we alles wel doen wat we nu aan het doen zijn? En ja, en natuurlijk praat je met de partij die ook denkt, de overheid moet zo klein zijn als mogelijk en goede dienstverlening blijven leveren.
10: Ja,
11: dus daar gaan we naar op zoek.
10: Nee, maar goed, 42 miljoen, als ik dat even omzet, een FTE, een arbeidsplaats kost ongeveer een ton. Even
11: meer,
10: meer. Dan heb je, laten we zeggen, iets meer. Maar dan heb je het al heel snel over 400 banen.
11: Nee, het gaat uiteindelijk om meer dan alleen FTE's. Het gaat ook om alle gemeentelijke processen. En de organisatie heeft natuurlijk ook huisvestingskosten.
10: Maar de grote kosten zijn toch vooral de arbeidskrachten.
11: Dat klopt.
10: Dus moeten de ambtenaren uit?
11: We denken dat we dit kunnen realiseren zonder. Ja, je weet natuurlijk nooit of je bepaalde plekken gaat. Het kan zijn dat er bepaalde taken wegvallen en dat je daardoor hele specifieke gevallen krijgt. Maar je moet je voorstellen, de natuurlijke uitstroom door mensen die met pensioen gaan bijvoorbeeld, is de komende jaren meer dan 13% van die hele.
10: Die worden dan niet vervangen?
11: Daar kun je dus een deel niet van vervangen. Maar nogmaals, het gaat maar om 4%. Meer dan 1 miljard per jaar wordt er uitgegeven aan de gemeentelijke organisatie. Daarvan gaan we 4%. Ietsje meer, hè? 42 miljoen, gaan we proberen te bezuinigen. Dus ik denk dat dat heel realistisch is. Met een normale efficiëntieslag kan je sowieso al 2% bereiken. En daar heb je eigenlijk nog weinig voor hoeven doen.
10: Nou, ik ben benieuwd. Dan vraag ik me af waarom vorige colleges het niet gedaan hebben, maar goed.
11: Nou, reken maar dat wij ons die vraag ook gesteld hebben. 4 jaar geleden hebben wij deze discussie ook gevoerd. En toen durfden de coalitiepartijen het niet aan. En dit keer gelukkig wel. Dus ik ben ook echt trots dat er partijen zitten die denken, we gaan echt kijken of we die gemeente een nieuwe koers kunnen geven.
10: Tot slot, ik ga zo meteen praten met twee leiders van de grootste oppositiepartijen. Wat voor ruimte gaat de oppositie eigenlijk krijgen van deze coalitie om dingen aan te passen en beter te maken in hun ogen?
11: Nou, ik heb in het debat ook gezegd, de VVD is bereid om samen te werken, wil zelfs heel graag samenwerken. We zijn niet bereid om alles bij het oude te laten. Dus als hun inzet is niets veranderen, die koers vasthouden die zij hadden uitgestippeld in de vorige periode, dan wordt het lastig. Maar ik hoop dat we samen kunnen nadenken over die nieuwe koers. En op mijn dossiers, financiën en cultuur, zie ik daar ook echt heel veel kansen voor.
10: Nou, ik vraag het, want de oppositie kwam in het debat van de week al gelijk met een voorstel om die bezuiniging op die Ooievaarspas, die is geldt nu voor mensen die 150% van het minimumloon krijgen. En dat gaat terug naar 130. Dat is op zich in lijn met wat heel veel andere steden ook doen. Maar het is wel dat er minder mensen dus die ooievaarspas krijgen. Ongeveer 8000, zegt de oppositie. Het was een voorstel, maar we kunnen dat wel weer herstellen. Want er is een meevaller bij het gratis maken van openbaar vervoer. En toen dacht ik, dat is een mooie geste die de coalitie gelijk kan maken. Daar zijn we voor. Dit is een mooi voorstel. Ze geven gelijk de dekking. En wat doen jullie? Jullie stemmen het weg.
11: Ja, omdat het nou precies een koerswijziging is die we niet willen terugdraaien. Wij willen naar 130% toe, omdat andere gemeenten dat
10: maar
11: ook hebben.
10: Maar ook met als gevolg dat minder mensen die ooievaarspas kunnen
11: waarbij
10: gebruiken.
11: Waarbij we volledig compenseren dat de kinderen uit die groep wel gewoon dezelfde toegang houden tot cultuur. En daar kijken we inderdaad anders naar, omdat we het inhoudelijk anders willen doen. En natuurlijk hoort daar ook bij dat gratis OV. We hebben gehoord dat dit de bedoeling is dat dat landelijk gaat worden geregeld. Maar er moet ook nog heel veel worden uitgewerkt. Dus we weten ook nog niet zeker dat dat echt gaat gebeuren. Dus je moet ook een beetje oppassen voordat je dat geld weggeeft. En dat misschien niet lukt landelijk. Dus eerst zien, dan geloven.
10: Maar dit is niet de voorbode van het feit dat jullie tegen elk voorstel van de oppositie gaan zeggen, niet, dat gaan we niet doen.
11: Dat is zeker niet de bedoeling.
10: Oké. Tot slot, allerlaatste. Wat is volgens jou de Achilleshiel van deze samenwerking? Ik denk asiel. Want stel je voor dat het nou niet lukt met het halen van die spreidingswet, dan zal het CDA het niet leuk vinden als Bart van der Brink, de asielminister, bij Den Haag gaat aankloppen. En dan krijg je gelijk spanning in de coalitie.
11: Ik weet het niet. Ik denk dat ik heb er echt vertrouwen in dat Dubbelaar weet wat zijn opdracht is en dat hij daar hard mee aan de slag gaat. Dus ik denk dat meevalt. Ik denk dat het moeilijkste gaat worden wat ons allemaal kan overkomen. Kijk, we hebben nu
10: de events.
11: We hebben harde afspraken gemaakt en ik heb daar echt vol vertrouwen in. Maar Maar als de economie landelijk tegen gaat zitten, als het gemeentefonds weer naar beneden gaat, hè, dat Rijk moet wel gaan leveren op de taken die we krijgen.
10: Daar zit dus ook die kwetsbaarheid van jouw portefeuille. Want dat weet je dus niet. Dat je gaat interen op de reserves, zeker, zei ik al.
11: Ja.
10: Maar straks gooi je dingen weg in uitgaven die je misschien toch beter had kunnen opsparen.
11: Dat interen op de reserves. We gaan reserves inzetten waarvoor ze bedoeld zijn. Hè? Want dat zijn allemaal geoormerkte potjes geld. En die gaan we ook uit. Bijvoorbeeld een reserve woonwagens gaan we gebruiken om mensen in woonwagens betere standplaatsen te geven. Dat vind ik net anders dan het frame van de oppositie.
10: Nou, ik had een wat spectaculairder einde verwacht van dit gesprek. Maar goed, we zitten helemaal in de techniek. Hey, hartelijk bedankt en veel succes in je nieuwe baan.
11: Dankjewel.

0: Spuigasten.
1: Guur rechts, een breuk met betrouwbaar bestuur. Kaalslag. Tegenover het enthousiasme van de coalitiepartijen zoals de VVD die we net hoorden, staat de felle kritiek van de bijna voltallige oppositie in de Haagse gemeenteraad. En je kan één ding zeggen, het is duidelijk dat de bordjes daar zijn verhangen, ingrijpend zijn verhangen. Maar hoe gaat de oppositie met een minderheid in die raad proberen de plannen bij te sturen? En daar ga ik over praten met de leiders van de twee grootste oppositiepartijen, Youssef Assad van D66. Hallo, leuk dat je er bent. En Marielle Favier van Pro.
2: Goedemorgen. Oh,
1: hartelijk welkom. Marielle, om met jou te beginnen. 2 dagen bijna geen wethouder meer. Ik zag je van de week bij het afscheid in de raad. Ik zag aan je gezicht dat je het moeilijk te verkroppen vond nog steeds.
2: Ja, het is natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik had heel graag nog een paar jaar doorgegaan als wethouder, zeker. Ja.
1: Ja. En het leek wel alsof je nog steeds moest verwerken dat het niet is gelukt bij de verkiezingen. Of is dat inmiddels wel voorbij?
2: Nee, dat is wel voorbij hoor.
1: Daar, ja?
2: Nee, dat is jouw invulling.
1: Oké, okay. Nee, want ik zag dat je het moeilijk had.
2: Ja, natuurlijk. Maar het is ook gewoon een beladen moment, zo'n afscheid. Het is ook een beladen moment, een afscheid van je collega's in het college. Ik had net een aantal hele mooie speeches van collega's aangehoord. Mijn ouders die zaten op de tribune. Mijn zusje zat op de tribune. En natuurlijk is dat een beladen moment.
1: Nee,
2: ja, emotioneel ook. Ja, ik heb het met hart en ziel gedaan de afgelopen jaren. En als je dat dan los moet laten, dan kost dat even wat energie.
1: Ja. We gaan het zo meteen hebben over jullie kritiek op het coalitieakkoord. Maar ik wilde eerst even Youssef van D66, Youssef Assad, naar jou toe. Je zegt net, het is mijn eerste radiooptreden of eerste openbare optreden als leider van de oppositie. Dan ga ik daar jou maar eerst de vraag over stellen. Even, we gaan het zo meteen over die kritiek hebben. Maar zijn er ook dingen die je wel goed vindt aan dit nieuwe coalitieakkoord?
3: Ja, goede vraag Ron en dank je wel daarvoor. We hebben natuurlijk afgelopen woensdag het debat gehad. En daar ben ik ook begonnen met mijn felicitatie aan de coalitiepartijen. Maar ik heb ook gelijk benoemd waar D66 wel enthousiast van wordt. We zien de ontwikkeling.
1: Dat
3: is bijvoorbeeld de doorontwikkeling van het CED Binkhorst. Dat gaat door. De Vlietlijn is een hele belangrijke lijn.
1: Dat is de tramlijn daar.
3: De tramlijn voor de bereikbaarheid voor die omgeving daar voor de woonwijk. Ik zie voor onderwijsthema's zoals thuiszitters en vroegtijdige schoolverlating ook de nodige aandacht. De economische paragraaf vinden wij ook wel goed internationaal ingestoken. Nou, dat zijn dingen waar we ons wel echt in kunnen vinden.
1: En jij, Marielle, wat zou jij als compliment uitdelen aan het akkoord?
2: Voor ons was het fijn om te lezen dat met name de isolatie van huizen door kan gaan in de komende jaren. Dat het college of dat deze coalitie daar ook echt fors op inzet. En ik vond het ook heel goed dat het voornemen om een Philomena-huis te openen is doorgezet.
1: Ja, dat is, even voor de mensen die dat niet weten.
2: Een Philomena-huis is een huis waar vrouwen die te maken krijgen met huiselijk geweld of anderszins dwang of ongewenste praktijken terecht kunnen voor hulp of advies.
1: Ja, dus dat had ook zo in een coalitieakkoord kunnen staan waar jouw naam onder
2: zeker,
1: had gestaan.
2: Zeker, ja.
1: Oké, tot zover denk ik waarschijnlijk de positieve dingen. Want jullie hadden behoorlijke kritiek. Youssef, jij had het over dit college draait dingen terug en is daarmee onbetrouwbaar en slecht voor het vertrouwen. Kan je dat toelichten?
3: Nou kijk, Den Haag wordt natuurlijk om de 4 jaar bestuurd door een college. En ook door een gemeenteraad. En daar worden dan iedere 4 jaar belangrijke keuzes gemaakt. Nou, en de ene is het, een keer is het misschien iets linkser, de andere keer wat iets rechtser. Soms is het wat meer in het midden. Maar dat zijn keuzes waar inwoners, ondernemers, organisaties op bouwen. Dus laat ik één voorbeeld nemen. We hebben 1 januari 26 dit jaar dus de zero-emissiezone ingevoerd bij de kuststrook. Om ervoor te zorgen dat we schone lucht
1: krijgen. Ja, dat is de zero-emissiezone van grofweg Kijkduin helemaal langs de kuststrook naar Scheveningen.
3: 11 kilometer lang inderdaad.
1: Met de haven er ook in.
3: En alleen voor het vrachtvervoer. Dus niet voor particulieren, maar echt voor vrachtvervoer.
1: Ja.
3: En daar zijn echt jaren voorbereidingen voor getroffen. Zowel aan de kant van de gemeente, maar nog belangrijker. Ondernemers moesten overgaan tot elektrisch vervoer. En die hebben echt tienduizenden tot honderdduizenden euro's geïnvesteerd. De afgelopen jaren. En dan komt er een nieuwe gemeente, of eigenlijk een nieuw college straks. Of die zit er al. En die dan besluit om zo'n maatregel met 10 jaar uit te stellen. En als je dat doet, als je zo'n knop omdraait en ook niet bereid bent om door te gaan op de schouders van de vorige bestuurders die keuzes hebben gemaakt, en daarmee eigenlijk de ondernemers flink gaat verrassen, ja, dan is de vraag: waarom zou zo'n ondernemer over 4 jaar de gemeente weer vertrouwen met haar keuzes?
1: Aan de andere kant, er zijn verkiezingen geweest. Die zero-emissiezone is een onderdeel geweest van de campagne. De partij die daar heel sceptisch over was, heeft de verkiezingen glansrijk gewonnen. Hoe denk je dat het zou zijn met het vertrouwen in de overheid en de politiek als diezelfde partij na de verkiezingen zou zeggen: oh nee, daar veranderen we niks aan?
3: Ja, nee, dus ik zeg ook: mijn stelling is ook niet dat er helemaal niets veranderd aan mag worden. Dus als de coalitie zei: joh, ja, wij willen meer van.
1: En dat zijn soms ook dit soort dingen.
3: Ja, maar ik vind een maatregel 10 jaar uitstellen, die 1 januari dit jaar is ingegaan. En met 4 jaar aanloop aan voorbereiding, boodschappen geven aan de ondernemers dat ze moeten doen, flink uitleg, subsidies en noem maar op. Dus je kon best wel wat veranderen. Je kon zeggen: joh, we trekken nog 1 jaar extra uit. Of we komen met extra subsidies voor ondernemers. Dat zijn dingen die je kunt doen.
1: Ja, maar die ondernemers die investering hebben gedaan, die hebben dat niet gedaan omdat het moest van de gemeente. Alleen maar, die hebben dat ook gedaan uiteindelijk omdat ze daar profijt van hebben. Je rijdt in een schonere wagen.
3: Dat klopt.
1: Dus het is niet zo dat weggegooid geld is.
3: Nee, het is geen weggegooid geld. Maar een ondernemer kan zijn geld die hij heeft, ja, ook voor andere dingen investeren in zijn bedrijf. Nee. En dan die andere investering voor het elektrisch vervoer kon uitstellen. Dus de keuzes die een ondernemer maakt. Een ondernemer kan zijn geld ook maar 1 keer uitgeven.
1: Dat
3: geld dat hij heeft uitgegeven voor een wagenpark had hij dus ook voor iets anders kunnen uitgeven. Ja. En daar rekent dan een ondernemer ook op.
1: Ja. Ik ga even naar Marielle. Jouw grote punt, althans als ik afga op het debat van de week, is toch die bezuinigingen in het sociale domein, zoals dat dan netjes heette. Ik heb het er net ook met de wethouder van Financiën over gehad, Lotte van Basten-Batenburg. Dus welzijn, zorg, armoedebestrijding. Waar zit jouw grote punt? Want je zegt, het is kaalslag.
2: Ja.
1: Maar is dat niet een beetje overdreven?
2: Nee, natuurlijk is dat niet overdreven. Nee, dat is een enorme kaalslag. Want het komt namelijk bovenop bezuinigingen die al landelijk worden doorgevoerd. Hè, op de WMO en op welzijn en op zorg. Deze coalitie gaat daar nog bovenop nog eens verder op bezuinigen. En dat wordt echt een kaalslag.
1: Waar wordt het vooral een kaalslag?
2: Kijk, weet je waar mijn grootste bezwaar tegen zit ook, is dat ze heel erg trots zijn dat de OZB niet omhoog gaat. Hè, dat de lasten niet omhoog gaan voor de Haagse inwoners. Maar dat die rekening leggen ze allemaal neer bij mensen in kwetsbare posities.
1: Zeggen zelf van niet, hè? Zij zeggen zelf, we zijn al heel lang aan het kijken hoe je dat welzijnswerk en die armoedebestrijding en die zorg beter kan organiseren.
2: Ze zijn daar niet al heel lang mee bezig. Oh. Want ze hebben een paar weken onderhandeld. En ze boeken ook al die bezuinigingen meteen het eerste jaar in. Terwijl als je al iets wil, want ze framen het ook heel netjes, hè. We gaan het anders inzetten. We gaan het efficiënter doen. We gaan het hervormen.
1: Het
2: zijn gewoon
1: keiharde
2: bezuinigingen.
1: Maar waarom zou je dat op voorhand niet geloven? Dat misschien ook wel echt de inzet is?
2: Omdat ze meteen al die bezuinigingen inboeken. In het eerste jaar meteen. En we hebben eigenlijk in de afgelopen decennia gezien dat elke keer als er een hervorming plaatsvindt, ook via rijksbeleid bijvoorbeeld. Ik noem een hervorming in de jeugdzorg. En ook de decentralisatie van de WMO. Is dat op het moment dat je en hervormt en meteen ook een bezuiniging inboekt, dat er dan ook echt een kaalslag plaatsvindt. Dan kunnen mensen niet meer de zorg leveren die noodzakelijk is. Dan zie je ook dat heel veel mensen, heel veel professionals in die sector een burn-out krijgen, de sector verlaten. Dat het personeelstekort eigenlijk alleen maar toeneemt, het verzuim toeneemt. En dat gaan we hier de komende jaren ook zien.
1: Maar is dat niet allemaal een beetje doemdenken? Want,
2: nee, Lotte, dat is gewoon heel realistisch kijken naar de consequenties.
1: Maar Lotte van Basten-Batenburg zei net, wij gaan het natuurlijk wel zo organiseren dat de mensen die echt die zorg en dat welzijnswerk nodig hebben en die armoedeondersteuning, dat die gewoon dat blijven krijgen. En toen vroeg ik, oké, en als nou blijkt dat niet zo is, ga je dan die plannen bijstellen, desnoods met meer geld? Toen zei ze, ja, dat zou ook kunnen.
2: Als ze dat echt zouden menen, dan zouden ze niet meteen het eerste jaar die bezuiniging al inboeken. Dan zouden ze zeggen, laten we eerst eens even een jaar gaan kijken op welke manier we dit inderdaad kunnen hervormen. En dan daarna kijken wat er nodig is, of wat je daar aan bezuiniging of besparing op zou kunnen boeken. Maar ze hakken meteen een heel groot deel van het budget eraf.
1: Ja. Oké, dus dat is je grootste bezwaar.
2: En daarbij, het komt ook gewoon, het gaat allemaal dus op het bordje worden gelegd van mensen die al in een kwetsbare positie zitten. Mensen die het goed hebben in deze stad, die merken hier helemaal niks van. Die krijgen meer ruimte om in een auto te rijden. Die hoeven niet meer te betalen, terwijl ze de ruimte prima hebben. Maar mensen die al in een kwetsbare positie zitten, die de consequenties van allerlei landelijke bezuinigingen al moeten voelen, die worden extra hard geraakt. Ja, en daarom zeg ik, het is een kaalslag.
1: Jij zegt, de mensen die het goed hebben gaan het niet merken. De huishoudelijke hulp is zo'n onderwerp waar ze ook op willen bezuinigen. 10 miljoen. En een van de dingen die ze daarbij ook zeggen als coalitie is, de mensen, we gaan een grotere eigen bijdrage vragen van mensen die dat ook wel kunnen betalen. Dan denk ik, dat lijkt me heel reëel. Want er zijn nu misschien mensen met een goede portemonnee die huishoudelijke hulp krijgen. Die zouden best wat meer eigen bijdrage kunnen betalen. Of niet?
2: Ik denk dat
1: moet
2: zeker
1: jou
2: terecht
1: als,
2: is. Dat
1: als
2: is
1: pro-politicus ook aanspreken.
2: Kijk, dat is absoluut terecht. Ik denk sowieso dat het Rijk, als het gaat om huishoudelijke hulp en de WMO, besluiten heeft genomen in de afgelopen jaren. Die ervoor hebben gezorgd dat iedereen die gewoon een huishoudelijke hulp zelf kon betalen, particulier, ineens is overgestapt op de WMO. Het Rijk heeft dit al heel lang bedacht. Hè? Er ligt al heel lang een wetsvoorstel klaar.
1: Ja, maar om zij gaan een inkomen... er in Den Haag mee beginnen, zeggen ze.
2: Er ligt al heel lang een wetsvoorstel klaar om een inkomensafhankelijke bijdrage te vragen. Dat wetsvoorstel, dat blijft maar op de plank liggen. En zonder die wettelijke wijziging kunnen wij dat niet doen. We hebben dat geprobeerd. Utrecht heeft het geprobeerd, maar het mag niet.
1: Maar het staat wel in het akkoord.
2: Ja, maar ja, er staat heel veel in het akkoord wat niet kan en wat niet realistisch is.
1: Nou, dat wordt wel de komende tijd. Youssef, even naar asiel. Daar is het op fout gelopen tussen jou en Richard de Mos. Richard de Mos zei van de week toen, die zei, ja, wij gaan ons keurig aan die afspraken houden. Kleinschalige opvang, grootschalige opvang in de Binkhorst. D66 had best aan tafel kunnen blijven. Ja, je had wel moeten accepteren dat de Sportlaan niet doorging. Maar als je dit akkoord leest, denk je dan, ja, daar zit er best wel, daar had ik misschien ook best wel heel ver in mee kunnen gaan.
3: Nou, wat ik in het asielhoofdstuk heb gezien, is dat inderdaad staat dat de coalitie zich wil houden aan een spreidingswet. Nou vind ik het sowieso vreemd dat een coalitie gaat opschrijven dat ze zich aan de wet gaan houden. Dus we hebben zoveel wetten waar we ons aan moeten houden. Maar dat terzijde, dat staat er. Maar als je vervolgens de vraag stelt, maar waar komen dan al die locaties en op welke termijn en welke wijken gaan die verantwoordelijkheid dragen? En als je Sportlaan gaat afblazen, wat is dan uw alternatief? Dat is een hele realistische vraag die je mag stellen. Ik hoorde net de VVD zeggen, politiek is keuzes maken. Doen we niet graag in de politiek? Nou, dit is nou precies zo'n keuze die dus wordt gemaakt. We blazen enerzijds een opvang op, maar anderzijds nadenken, oké, maar welke wijk krijgt het wel? En waarom die specifieke wijk wel en een andere wordt ontzien? Die vraag blijft volledig onbeantwoord.
2: Dat hebben ze niet,
3: dus,
2: hè?
3: Nou ja, hebben ze niet. Vooralsnog niet, inderdaad. En die vraag heb ik ook gesteld en ik krijg daar geen antwoord op. Dus ja, ik wist dat we dit konden opschrijven. Dit was voor mij bekend dat we dit mee konden krijgen als D66. Maar het was voor ons geen betrouwbaar bestuur. Want als je zegt, ik sluit aan de ene kant een opvang en ik vertel ook niet waar die komt. Wat is je boodschap aan alle andere wijken die het wel zouden moeten dragen?
1: Maar helemaal opschrijven waar het wel komt is ook bijna niet te doen natuurlijk in een coalitieakkoord, toch?
3: Nou,
1: je kan niet precies zeggen, daar en daar gaan we het doen. Ja, oké, je had door kunnen gaan met de Sportlaan. Dat is een politieke keuze. Die ja. Niet. Ja. Maar dan was je er nog niet geweest. Dan had je ook nog extra opvang elders nodig gehad.
3: Als je kunt opschrijven dat er ergens geen opvang komt, dan kun je ook opschrijven waar wel een opvang komt. En natuurlijk kun je ook niet tot het laatste getal vertellen waar het precies gaat komen. Maar ik heb die onderhandelingen meegemaakt. Je krijgt ook een overzicht van welke locaties, op welke termijn, wanneer ze in te huizen zijn. Die keuzes hadden gemaakt kunnen worden. Maar ik merk vooral, en nou goed, ik wil ze best nog wel een kans geven om het te laten zien. Ik bedoel daar niet van. Maar wat ik op dit moment zie en hoe optimistisch ze doen, ik zie vooral dat ze een discussie hebben ontweken omdat ze er aan tafel niet uit zijn gekomen. En dan was de afspraak, vermoed ik, hè. We schrijven op dat we het willen. En we kijken later wel welke keuzes we maken. En dat zie ik breder in het coalitieakkoord. Ook met die bezuiniging op het ambtelijke organisatie. We boeken 42 miljoen euro in. Maar welke ambtenaren, wanneer, op wat voor termijn, welke expertise...
1: Dat is allemaal uitwerking, zeggen ze.
3: Is allemaal uitwerking,
1: ja. Wat voor oppositie, Marielle, willen jullie eigenlijk gaan voeren? Hoe gaat die stijl worden van oppositie voeren?
2: Kijk, PRO zal altijd op blijven komen voor mensen in gemarginaliseerde situaties. PRO zal altijd op blijven komen voor sociale rechtvaardigheid. En dat is waar wij voor strijden de komende periode.
1: Dat is de inhoud, maar welke stijl hanteer je daarbij, ook in de Raad? Want we hebben natuurlijk jaren achter ons met veel polarisatie in de Raad. Nu zijn de bordjes verhangen, zei ik. Nu zijn de rollen eigenlijk omgekeerd, kan ik even kort door de bocht zeggen. Hoe gaan jullie daarmee om? Want ik zag jou bijvoorbeeld in het debat van de week ineens zeggen Circus de Mos. Toen dacht ik bij mezelf, hé, dat is iets van de vorige tijd. Maar dat gooi je er dan in één keer in. Denk ik bij mezelf, is dat nou verstandig? Want ja, dat is een polariserende opmerking.
2: Ja, vind je dat een polariserende opmerking?
1: Ja, vind ik wel.
2: Kijk, ik denk ook dat het goed is om te laten zien op welk drijfzand dit coalitieakkoord is gebouwd, eigenlijk. En op het moment
1: maar dat
2: er.
1: Dat kan je dat ook er... zeggen, dan hoef je niet op de persoon.
2: Kijk, op het moment dat er eigenlijk niet een debat te voeren is met deze coalitie, wat het geval was, hè, dit debat, dan is het ook goed om te laten zien dat je ook dat er inderdaad geen debat op inhoud is te voeren met in dit geval de MOS. Maar ik heb het met meer woordvoerders van de coalitie gemerkt dat er eigenlijk niet echt antwoord was op de vragen. En dat is voor ons wel heel erg belangrijk, dat je ook inderdaad met elkaar op inhoud het debat kan voeren. Ja. En dat er ook inderdaad ruimte is, ook bij de coalitie, voor goede ideeën vanuit de oppositie. Die heb ik ook niet heel erg gemerkt of gevoeld.
1: Nee, nou, Lotte zegt dat die er wel gaat komen, dus dat zullen we dan zien. Maar zo'n opmerking als Circus de Mos is... zoals je het nu net uitlegt, is het heel anders dan Circus de Mos van... weet je wel, dan, dat is een disqualificatie ook van Richard de Mos zelf, zou ik denken.
2: We hebben een debat gehad afgelopen woensdag. En nogmaals, ik heb vooral geprobeerd om antwoord te krijgen op een heleboel vragen die wij nog hebben. En natuurlijk zie ik ook dat er heel veel nog moet worden uitgewerkt. Maar op het moment dat je eigenlijk er geen vat op krijgt, dat je eigenlijk niet antwoord krijgt op de vragen, als ook blijkt dat er niet heel goed is nagedacht over sommige van die bezweringsformules die er in dat coalitieakkoord staat, vind ik het heel terecht dat ik of mijn collega's dat ook benoemen.
1: Ja, oké. Okay. Maar goed, nogmaals, dan zit het hem ook in de stijl en in welke woorden je dan gebruikt.
2: Ja, ik snap dat je dat heel graag wil horen, maar ik vind
1: maar dat
2: het...
1: Vind jij niet.
2: Nee.
1: Oké, okay, nou, dat is je goed recht. Iets anders. Jullie waren er vrij snel bij om je pijlen te richten op de nieuwe wethouder van Hartford Den Haag, Henk Harms. De nieuwe wethouder, ik noem hem maar even de bouwwethouder. Youssef, die is destijds moeten vertrekken vanwege een integriteitsaffaire. Voor een deel is daar natuurlijk vastgesteld dat hij inderdaad op een paar dingen zijn boekje te buiten is gegaan. Later heeft het college daar ook wel weer wat correcties op toegepast in de zin van ja, maar hij was ook het slachtoffer van beeldvorming. Dus er zijn ook een hoop dingen die niet waar zijn rond zijn persoon. Ik vond dat jullie er behoorlijk hard in gingen door gelijk te zeggen, die man die mag niet benoemd worden, jullie moeten met een alternatieve kandidaat komen. Was dat verstandig om dat gelijk zo hard in te zetten?
3: Nou, kijk, het is natuurlijk altijd heel goed kijken welk moment is nou het juiste moment om iets te zeggen en iets te vinden. Dus dat is, ik bedoel, dit is een precair proces. Er is net een nieuw bestuurder, er komt een debat aan. Je wilt het ook over de inhoud hebben. Wij hebben als D66 samen met de voltallige oppositie, minus Forum voor Democratie, hebben wij de voordracht van de kandidaatwethouders afgewacht om te kijken om welke kandidaten het gaat. En wij krijgen dan ook vrij snel de vragen, ook van de pers. Goh, wat vinden jullie er eigenlijk van? Wat vind je van deze kandidaten? Maar wij hebben natuurlijk zelf ook een mening over wat voor kandidaat naar voren wordt geschoven. En in dit geval ging het inderdaad om de heer Harms, waarvan is vast komen te staan, om even heel kort de feiten te noemen, dat hij de gedragscode als ambtenaar heeft geschonden. Nou, dat zijn afspraken over integriteit, betrouwbaarheid en noem maar op. Dat hij stukken, passages heeft toegevoegd aan gespreksverslagen die niet hebben plaatsgevonden. Daarvan hebben wij als oppositie gezegd, dat vinden wij zulke grote feiten die niet door de beugel kunnen. Dat belemmerd stukken, passages heeft toegevoegd aan gespreksverslagen die niet hebben plaatsgevonden. Daarvan hebben wij als oppositie gezegd, dat vinden wij zulke grote feiten die niet door de beugel kunnen. Dat belemmert een wethouder in zijn

0: Ik snap die vraag, Ron, ook. En ik denk ook dat het altijd gezond is om terug te kijken van, goh, wat was nou het juiste moment? Ik bedoel, daar staan wij altijd voor open. Maar gezien de feiten, hè, dus die gedragscode en die stukken passages, en ook betalingen wilde doen aan bouwers buiten zijn bevoegdheid om, of ook niet op de juiste manier, dat vonden wij zodanige feiten dat we hebben gezegd, ja, maar er verandert eigenlijk niks meer aan de situatie vanwege die feiten. En daar kun je het beste heel duidelijk over zijn.
1: Ja, oké. Donderdag liep dat bij de benoeming een beetje vast op het feit dat, die zaken uit die integriteitscommissie niet openbaar konden worden gemaakt. Want dat waren nou eenmaal de spelregels. En die kan je niet tussentijds veranderen. Daar hebben jullie eigenlijk bij neergelegd.
0: Ja.
1: Maar het is volgens mij voor jullie nog niet klaar, dit. Want jullie hebben tegen zijn benoeming gestemd.
0: Ja.
1: Wat gaan jullie nog doen om meer voor hem boven water te krijgen? Of is het hiermee klaar, Marielle?
2: Nou, kijk, weet je, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we als raad ook samen met de burgemeester, met het presidium van de raad, gaan kijken naar hoe kunnen we deze procedure nou verbeteren.
1: Maar dat is meer in het algemeen.
2: Dat is sowieso, dat is in het algemeen. Maar kijk, weet je, die brief van de screeningscommissie, die gaf ook wel echt voldoende aanknopingspunten om daar nog eens even op door te gaan. Dus ik zou ook wel heel graag het gesprek willen aangaan met het college, met het hele college, over wat hebben jullie nou met elkaar afgesproken aan checks en balances. He, er staan allemaal aanbevelingen in die brief van de screeningscommissie, dat de collegeleden nooit in hun eentje op pad moeten gaan. Nou, dat is iets wat Henk Harms deed. Hè? Die ging in zijn eentje als directeur op pad en maakte allemaal afspraken waar geen verslagen van werden gemaakt. Nou, dat soort tips en aanbevelingen zitten ook in die brief. En in die brief werd ook benoemd dat de coalitie checks en balances met elkaar heeft afgesproken van hoe kunnen we dit met elkaar organiseren. Ja. Nou, daar zou ik als raad echt ook wel heel graag het gesprek over willen aangaan van hoe zorgen we er nou voor dat we met elkaar zorgen voor een betrouwbaar en integer stadsbestuur. Ja. Dat is zowel college als raad.
1: Maar gaan jullie ook nog verder vroeten in Henk Harms?
2: Kijk, de benoeming is nu geweest. Dat kunnen we niet terugdraaien. En wij zullen als raad, of in ieder geval Pro zal in de raad, stevig ook controleren. Dat is, wij zullen onze rol daarin vervullen. Dus nou, onze controlerende taak vervullen.
1: Dat hebben we de afgelopen ruim 20 minuten gehoord, hoe jullie dat gaan doen. Ik wens jullie veel succes de komende tijd. En voor nu een goede vakantie.
0: Dankjewel.
2: Jij ook.
1: Hij staat al te trappelen.
3: Nou, hij staat te trappelen. Zeker, Ron. Stadgenoten, de vakantie breekt aan. ADO is gepromoveerd. We hebben een nieuw college van BMW. Tijd voor een korte terugblik op het afgelopen half jaar. Nou, dat was hem dan. Oh ja, ik zou nog iets over de Hubertus-tunnel kunnen vertellen. Al was het alleen maar om die nog even in de herinnering te roepen. Hoe zag die er ook alweer uit? Wat kon je er ook alweer mee? Verschijnen er al foto's van de Hubertus-tunnel in de bekende nostalgische Haagse tijdschriften? Gaat de eerbiedwaardige geschiedkundige vereniging Die Hagen er wellicht weer zo'n mooi standaardwerk over publiceren? Met deze eerste zin. Ooit was er in Den Haag een schitterende manier om aan de noordkant de stad uit te komen. Oudere stadgenoten hebben er nog verhalen over. Mannetjes op bankjes vallen soms even stil als het woord Hubertus-tunnel valt. Er zijn dan ook emoties. Zakdoeken worden tevoorschijn gehaald. Tijdens zogenaamde verhalentafels bevragen geïnteresseerde middelbare scholieren, want ze krijgen er punten voor, deze ooggetuigen. Hoe was het om door die tunnel te rijden? Wat betekent het om ter hoogte van het Hubertusduin niet te verdwalen in ingewikkelde omleidingen vol brute verkeersdrempels, maar om in een vloeiende stijl de Haagse ondergrondse wereld te betreden en na een minuut of twee de stad weer te ontstijgen? Opeens was je er. De duinen, de rembaan, de wijde wereld. Je kan het je bijna niet meer voorstellen. Genoeg over de Hubertus-tunnel. Ik merk dat ik er iets te veel mee bezig ben. Laatst kreeg ik ook te horen, je zit in een tunnel, waarbij ik niet kon laten om uit te schreeuwen, zat ik er maar in. Het eerste half jaar van 2026 zit er op, stadgenoten. Tijd om even bij te komen. Dat doet de mens als een hamster in een tredmolen door zich over te geven aan de grootste stressverwekker die er bestaat, na de prestaties van het Nederlands elftal, namelijk de vakantie. Die, zoals jullie weten, zeker gezinsgewijs een enorme inspanning vergt. Dan zie ik altijd weer mijn vader parelend van het zweet, de auto vol prop, de imperiaal op het dak vol stouwen en dan gingen wij alleen nog maar naar Oudorp aan zee. Goed, later togen we helemaal naar Luxemburg, maar dat is ook maar een halve dagreis. Niets vergeleken bij de bestemmingen die nu massaal worden aangereden of aangevlogen. Zuid-Spanje, de Algarve, de Balkan, andere continenten. Terwijl het in Frankrijk al over de 40 graden is. Noem dat maar lekker weer. Zelfs Den Haag heeft zich met dank aan de klimaatontwarming ontwikkeld tot een subtropische stad. Waar zijn de verwaaide stranddagen? Zien wij nog rillende toeristen langs de boulevard ijsberen met een holle blik in hun ogen? Wat doen wij hier in godsnaam met deze barre kou? Waarom zien dient weer naar Scheveningen gevaren. Nee, het is zo gloeiend heet dat je het strand niet meer blootvoets kan betreden. Een frisse duik in de Noordzee is een tuimeling in een pruttende soepketel. Waar vind je nog koelte in deze stad? Ja, onder de grond in een koele

0: tunnel. Maar ja, hoe krijg je die geopend? En mocht de temperatuur toch even naar normale waarde zakken, dan hebben we de vurige gemeenteraadsvergaderingen die de hitte in de stad subiet terugbrengen. Gelukkig gaat nu ook de gemeenteraad op vakantie, maar ze komen terug en dan zal er zoveel spektakel ontstaan dat de herfst heet zal zijn en we de Elfstedentocht helemaal kunnen vergeten. Vorige week, na spuigasten, ging ik met mijn geliefde lunchen bij Pavlov naast de Nieuwe Kerk. Na afloop liepen we door de tuin langs het graf van Spinoza naar het Rabijn Maarseplein. Hoe zou het toch met Joke Korving zijn, vroeg ik mij hardop af. Deze eminente journaliste van de Haagse Krant en Den Haag Centraal excelleerde in liefdevolle stukjes over het Haagse leven en vooral over de inwoners van onze stad. Haar rubriek heette dan ook Stadsmens. Dat was ze. Want deze week kwam het bericht dat ze precies op die dag dat ik aan haar dacht op 87-jarige leeftijd overleden is. Bijzonder dat ik net aan haar moest denken. Is er dan toch meer tussen hemel en aarde? Laten we haar gedenken en met haar de menselijke maat. Ook in de politiek, als daar straks het gekrakeel weer losbarst over opvanglocaties en zo meer. Het gaat om de mens, om alle mensen. Rust zacht, Joke. Dank je wel voor je prachtige verhalen. Voor je liefde voor de stad en voor de mens. Wij zullen, ik in ieder geval, de toorts verder proberen te dragen. En jullie stadgenoten, hou je Haags, geniet van het goede en indien mogelijk van je vakantie. Tot september.
1: Hey.
2: Marcel, dankjewel. Ja, en rest mij nog te zeggen dat Spuigasten ook even op vakantie gaat. Wij zijn er 5 september weer met een nieuwe uitzending met allemaal nieuwe gasten. Ik wens iedereen een hele mooie zomer.

0: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks Restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezzades. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
6: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij PRO maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
7: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
6: Marielle Favier van PRO hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens PRO. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken.

0: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.
1: Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Truut drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de douwe. Met Babbe

0: want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven.
1: Proost! Het nieuws uit Den Haag.

0: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
4: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
5: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
4: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm. Eentonig bijna. 29 graden maximaal. Het zakt in de nacht van woensdag naar donderdag naar 18 graden. Koeler dan dat wordt het niet. Donderdag bewolkter. In de middag kans op regen en maximaal 26 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
3: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
4: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
3: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm. Eentonig bijna. 29 graden maximaal. Het zakt in de nacht van woensdag naar donderdag naar 18 graden. Koeler dan dat wordt het niet. Donderdag bewolkter. In de middag kans op regen en maximaal 26 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
3: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
4: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
3: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm,

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
3: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
2: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm,

van alleen muziek. Den Haag FM. Muziek uit je eigen stad. Hoor je op Den Haag FM. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint.

0: richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
1: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
0: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm.
2: Het nieuws uit Den Haag.

0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
4: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
5: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben.

0: niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
1: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm.

0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
4: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
3: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm.

Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: nieuws van 8 uur.
1: Goedendag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
2: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
1: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm,

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 9 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
2: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
1: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm.
0: Den Haag FM 92.0. Jouw Haagse Stadsradio. 100% Haag.
3: Tot 11 uur Royal Dance Grooves met DJ Keizer Gazer.

0: ZFM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Burgemeester Jan van Zanen noemt het grote drugslab in de Haagse Meidoornstraat volstrekt onverantwoord. Volgens hem horen dit soort gevaarlijke activiteiten niet thuis in een woonwijk. Van Zanen bezocht gisteravond de plek om hulpverleners een hart onder de riem te steken. Vandaag zijn opnieuw tientallen woningen ontruimd, terwijl hulpdiensten grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen uit de drugslab verwijderden. Volgens de veiligheidsregio bestaat daarbij het risico dat stoffen kunnen lekken. De bussen van HTM rijden vandaag weer volgens de normale dienstregeling. Gisteravond haalde de vervoerder alle bussen uit voorzorg van de weg na de ontdekking van een technisch mankement. Bij sommige bussen bleek een onderdeel van de koelingsinstallatie los te kunnen raken. Volgens HTM is dat niet gebeurd, maar zijn de bussen uit voorzorg gecontroleerd en waar nodig aangepast. De komende tijd worden de bussen elke dag extra nagekeken. De 18-jarige Hagenaar Emmanuel Alade is Nederlands kampioen powerlifter geworden. Tegelijkertijd haalde Emmanuel ook zijn HAVO-diploma. Volgens de kersverse kampioen was dat alleen mogelijk dankzij hard trainen en de steun van familie, vrienden en zijn geloof. Hij zegt soms maar 4 of 5 uur per nacht te hebben geslapen om school en sport te combineren. Nu wil Emmanuel zich richten op nieuwe nationale titels. Dan nog het weer. Het is bewolkt, af en toe prikt de zon door de wolken. Het blijft droog en er staat een noordwestenwind kracht 3. Morgen wordt het een graadje koeler, maar verder blijft het weer hetzelfde. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
0: Van Scheveningen tot het Zuiderpark. De sound van de stad hoor je hier. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Van de Binkhorst tot Kijkduin en alles ertussen. 100% Haag.
2: Den Haag FM.
0: Het nieuws uit Den Haag. Altijd up-to-date. Dit is Den Haag FM.
2: Den Haag FM.
0: 92.0.
2: Jouw Haagse stadsradio. 100% Haag.
0: Tot 11 uur Royal Dance Grooves. Met DJ Keizer Gazer.
2: Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
2: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
1: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm.
0: Den Haag FM 92.0.

Ja, ik ga er zo meteen uitgegooid worden voor het nieuws van 12 uur, maar niet getreurd. Ik ben nog tot 3 uur bij jullie. Hier in de zendtijd van Storm op de Maan zit de Foute Man. Blijf vooral luisteren naar Radio Donka.

0: Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt. Dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
1: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
0: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm.

Funk. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Radio. Funk.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
2: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst.
1: In het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
2: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk.

0: 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zamburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm.
1: Den Haag FM 92.0. Jouw Haagse stadsradio. 100%
2: Haags. Tot 3 uur is dit Radio Tonka. Al 30 jaar het geluid van de Haagse underground. Den Haag FM.
3: Tonka.

no simple reform.

0: uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
2: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
1: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De